keer zagen ze, dan was het zo. Ik haalde de reizen op. Onmiddellijk hoge dag was het bloos. Ik schiep het schrikken op. Om euch, het is een anders. We hebben ja Emanzipation. Dan kijk eens maar om en op euch. Het is de reizen op.